0: weet hoe u zich moet voelen.
1: Voel de grond onder je voeten.
2: Laat je schouders los naar beneden hangen.
3: Wij zullen je beschermen.
1: Voel even.
4: Iedere dag binnen.
1: Waar je zit.
5: Ze hebben op voorhand de beelden kunnen zien. Een naakte man die niet agressief
6: is. Hebben ze een vak? Is er een leidinggever die goed zegt?
2: Laat je schouders los naar beneden hangen.
5: Gekregen. Men moet die man plat maken.
7: Men moet die man plat maken.
8: Vous êtes...